0: Igange metip talamwa metip ei yaige agimuiteje kwat koiti nyoru git neo negegeni
1: Kericho 90.8 FM Kericho

0: Nendoi eng perietap kolenjin.
1: Panda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel. Emoe.

0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandaptai eng emenyo, Emo FM.